echiroko mutumbi kumachia tunakusinza emisana tunasinzanga obulamu bwaffe bonna kale yogera na bino